daar, daar wil ik blij. Altijd gelukkig met ik en jij. Zonder die vrees van al die anderen. Met dat is gelukkig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
1: Cause you my mates.
0: Ons wil weer jive, dis in 95.
1: Cause you my mates.
0: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
1: Cause you my mates.
0: We love you, Bokko.
1: Cause you my mates.
0: In die handen van Bobby Skunstad, hy is op die kwartlijn.
1: Cause you are mates.
2: Bobby, wijs mij jouw tong, jong.

hart skillen kan. Als die wereld de sterren afzijdig en koud, smeer die gordijnen. Zijn in die rust naar je dag.

stel. Als het allemaal ver is, vind je jouw ziel weerloos en eenzaam, zoals een vrouw voor een spiel. Als daar geen een is, zet je hals op die schaal. Want jij weet wat geleen is, wordt eindelijk gehaald. Dan komt die waarheid, je besweer elke leeuw. Schenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. Als allemaal ver is, vind je jouzelf waar jij een laaier en stil.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: En dit is hierdie week se 7de posisie, 3 plekke opbeweeg van laasweek se 10de posisie. Rowan de Tooi met Dit Sal Lekker Wees, dankie. En net voor dit in die 8de posisie, Ignis met My Beste Pel, wat ook 3 plekke opbeweeg het. En in die 9de posisie, Chris Blakkiestein met Ma, wat 4 plekke opbeweeg het. In hierdie week se 6de posisie het ons vir Elof met Bikkie Chill 1 plek afbeweeg van laasweek se 5de posisie. En dan gaan ons ook voor ons met die Luister FM Top 5 hierdie week begin, kyk wat Morula Media se trefferparade aangaan vir hierdie week.
1: Nommer 6. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Danny Smoke met Monica. In die vierde posisie beweeg ons nou na Chris Plakkiestein toe met sy tweede treffer op die trefferparade met Ek Kom Jou Haal, twee plekke afbeweeg van laasweek se tweede posisie.
1: Nommer 4.

0: Rick is in helm met Bok is beter. Tijd voor mij om veel te groeien. 10:50. John Dirker vat oor tussen 12:00 en 3:00 met zijn programma Skatkes. Ze blijven is ingeskakeld. Daarvoor van mijn kant af. Tot ziens, tot met volgende week toe. Mag jullie een verfrissende en verrukkelijke naweek verder. Geniet die rugbywedstrijd later. En maak die beste van elke geleentheid en koester elke oomblik. Tough times don't last, but tough people do. En onthou die 3 K's van die leven hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers. Ek speel uit met hierdie week se nommer 1. Vir 3 weke in 'n ry. Jacobus met Mila.
1: En hier is nommer 1.

0: Gastropaint, Kuiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Gastropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Gastropaint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astropaint.
2: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: The new Seekers, the carnival is over.
1: Marach, marach, marach, John. Sorry, kies, hoe gaan het, hoe gaan het? Kan ik klaar niet, mooie dag, hier zo'n PE? Ja, ik heb laatst week een boodschap gestuurd, maar heeft hem blijkbaar zeker niet gekregen. Maar nou ja, mijn vrouw is weer op die machine. En ik is lief voor. En ja, nee, vroeg vanmorgen, toen hangen we al was goed op. En dat is een mooie dag. Speel voor ons enige muziek wat mooi is. Bye, dankie. Mooie dag. Veilige reis toe. Bye bye.
0: Ja, Rikkie, lekker om die stem van jou te hoor. Hey man, altijd een hoogtepunt.
2: Johnny boy. Herman is een jonge republiek van de spets. Mysterious job. Ik praat maar vroeg met jou. Ik was vreselijk bezig bij hierdie mysterious job. Ik denk het gaat nog erger uit. Ja, geef jou onze lekker show. Ik luister heel marrig voor jou. Ik ga nergens heen nie. Als die behoorlijk van mij vandaag niet. Die wat ik in Jegers over gepraat heb. Ik heb die girls in contact. Die girls heeft van mij gezegd, sort het. Hulle zal het niet sort. Zo. Vrede van allemaal arbeiden. Mike Otto, Lex, Albert. Jo, en daar is nog miljoenen. Baie arbeiden. Ik kan niet die allemaal zijn naam onthou nie, man, Johnny Boy. Die skatkes, hom kan ik onthou. Hom naam is Johnny Boy. Oké, Jonah. Ik luister voor jou, hè. Je weet, ik ken ons Herman specials. Moet niet vergeten van die ene. 2019, toen ons Japan toe was nie. Robbie Wessel, Legends. Moet hom nie vergeten in die marag nie, asjeblief. Dank je, Johnny Boy. Ik praat weer. Cheers, bye. Ik praat maar vroeg. Weet je wat je topic is, maar ik zal weer praten, bye.
0: Ja, ons rolbalkampioen Herman met die mysterious job. En Herman, baie dankie dat jy uitgereik het na my toe gister. En ek is so dankbaar om te hoor, het is uitsorteer. Want ek wou baie, baie graag help met daai story. En ek was bereid om sommer dit vandag te noem ook. Maar ek is so dankbaar daarvoor. Herman is absoluut goeie nuus. En ja, Herman is hier vir my soos 'n mede-omroeper hier op die skatkis op 'n Saterdag. As ons hier van hom hoor, dan wil ons vriende by my hoor, waar is Herman? Ach, maak gerus, het draai daar by sy mysterious job on dispatch. Jy sal hom raak kry, jy sal hom sien. Ja, sê Herman. Goeiemiddag, JD. Kan jy asseblief Lisa se klavier speel vir Lisa Vogel van die verre Ierland met haar 27ste geboortedag môre? Ek hoop sy word baie bederf, verlang baie. Lief haar oneindig baie van haar tannie Jolien Burr de Wil. Ja, Lisa Vogel, ek hoop jy is ingeskakel nou via online daar so vanuit Ierland. Soos jou tannie hier so sê van die verre Ierland. Baie geluk met jou 27ste verjaarsdag vandag. O nee, dis môre op Vadersdag. Hey Lisa, geniet dit hoor. Goeiemiddag John, ek wil vir Gerard sê gelukkige Vadersdag vanmôre, ons is ongelooflik lief vir hom. En baie dankie alles wat hy vir my doen. Al sê ons dit nie altyd nie, beteken hy so baie vir my en die kinders. En dit kom van Annemarie van Johannesburg. Hey Annemarie, ingeskakel via online. Het is altyd 'n hoogtepunt om van al ons vriende via online te hoor. En julle luister nog steeds so ver uit ons opvangsgebied. Baie, baie dankie vir julle. En Gerard, ek hoop jy daai mooi boodskap ontvang van Annemarie. Wow, ek sien baby is hier.
3: Goeiemiddag, Johnny.
0: Ja, goeiemiddag.
3: Klips.
0: Godlips.
3: Ek sê welkom terug. Blij om weer jou stem te hoor.
0: Ja, vir jou ook, baby.
3: Net aan my kinders en kleinkinders sê nie. Lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie, John. En ek is reg vir hierdie rugby vanmiddag, hoor.
0: Ja, maar bongo.
3: Baie dankie, baby vanuit en nog.
0: Ja, sê baby. Ja, nee, ek sien Chase en Colby is hier. Hy gaan daar aan die veld trotseer hier so in die baai vanmiddag. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante keuses van musiek. Dit word erg gewaardeer. Laat vaai met daai liedjies. Ek wag. Ja, go Bokke, go. Leonie. Yes, Leonie. Hey, ons is allemaal opgewonde. Hulle is in die baai. Laat my ook sommer weet of jy gaan daar wees vanmiddag. Laat my 'n bietjie weet. Ek het nog geen fotos ontvang van die groen en goud, nê? Wel op pad hierso na die ateljee toe, het ek gesien 'n paar manne is geklee in daai groen en goud. Bly ingeskakel. Daar is El Martino, lewendig, Spanish Eyes.

0: Oh, give it up. Oh, give it up to El Martino live.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Ah, wat as jy nou? Lala.
4: John Durker, op Luister FM, op die skatkis.
0: Sien, ook hy stop hier, Lori, nee.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Classic Yahoo Life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens raak ik te

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat is een blerrie op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

Hanevre. En die hanen schreeuwen alleen le bleu. De liebomschwad drukt die hanen terug. Een 95 Conrieën was zien. Ons wilde sterk. Zo die bokmachine. Goed vlak voor wij dag ons lekker laat krijgen. In Marieba met vleen nummer 6 kreeg. Een schotrenner. Om wat te kiel worden zo. Doet op de bok om. Maar dat is niks onder zijn rok.

avond en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, Eike, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaan

Ja, starter i dullen nå. Goedenavond, goedenavond en welkom. Net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld van my Lorenco, aka Lollos. En ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Want eers ons bye bye dankie sê vir Daniel vir die saterdag sizzle. Waar het behoorlik sizzle vir jou natuurlijk. Jy kan my elke saterdag aand volg op luister FM se klankgolwe. Tussen 6 en 9 in die namiddag. Maar nou ja, dit is een lekker program wat op jou wag. Ons het lekker tunes. Wat hier so is vir jou en ek hoop jy gaan lekker saam met my keier vanavond. Onthou die boodskap wat jy kan deurstuur is 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld. Op die program het ons jou klitsrittels, jou lysie met die wysie en jou remix 3 spel wat volg. Kom ons gooi rooi, dis Justin Timberlake met Can't Stop This Feeling.

is Nick Stevens met Jong Bly, Dirk van der Westhuizen met Zupa, Irene Louise van Wyk en Liesel Pieters met Vrou, Freddy Nes met Dronk Verlief Verslaaf van Jou en André het Norman met Afrikaans het nie brieke nie. Bring ons nou na so amper kwart oor 11 toe, de Saterdag, die 20ste Junie 2026. Ek sien Reinhard het die boodskap ingesteer, ongelukkig kan ek nie stemnotas luister nie, so ek vraag groot om verskoning daarvoor. Ma Chips het die boodskap ingestuur, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom, jammer, bykie laat, hoe gaan het? Nee, het gaan goed met my, Ma Chips, maar aangezien jy laat is, weet ek nou nie meer hoe goed gaan het met my nie, jong. Sy sê ook sal Living Doll van Cliff of Stand By Me van John Lennon geniet, asjeblief, Renkie. En dan sê Louise hierso, ek sê maar good night en lekker middag vir jou, bykie vaak nou, bykie sinuspille vang my nou, kom van Louise. Nou, baie dankie Louise, hoop het een lekker aand verder en baie dankie dat jy ingeskakel het. Maar kom, ons gaan verder met die muziek is ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie, nog so 4 liekies, 4 of 5 liekies, en dan is het tyd vir my om jou te groet.

braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ingrid Jonker. Alle dronke. Slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali. Rondom Tralie. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zij zee nee.

Alfred Jonker, alle dronken. Koets verzen wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je oort van zoon en woord, waar liefde niemand knies niet. Liefde, niemand knie is niet.

met beloftes dat hij zo groot wordt, met zijn skadies ons bedrijf, met mijn oogjes toe en een glimlach.